0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige

0: periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
6: Bel ons 020 679 0052.
5: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

0: wordt met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.

Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via... Polderpop Radio! Dit is Polderpop Radio, wereldwijd...

0: langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal 1 ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Polderpop Radio.
2: Dit is Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
3: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt bij terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Polderpop Radio.
5: Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files geven nog niet zo heel veel vertraging. Er is één uitzondering en die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, uitzondering. En die staat op de A27 Breda richting Utrecht. Die is 6 kilometer lang tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het staat helemaal stil, want verkeer...

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ja.

0: shit, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Bothered Bob Radio.
2: We gaan terug naar het jaar 2009. Hier is Alain Clark met zijn hit uit dat genoemde jaar met Hold On.

Zo gingen we eventjes terug naar 2009 met deze plaat van Alan Clark en Hold On. Kwam de Nederlandse hitparade binnen op 11 april. Hoogste notering toen de tijd 15 en stond 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ja.

0: Radio. Weerbericht.
1: Wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dat geldt ook voor morgen, maar dan vallen er vooral in het noorden wat buien en gaat de temperatuur iets omhoog. Donderdag blijft het droog en zonnig. Op de Waddeneilanden, direct aan zee, wordt het dan 25 graden. In de rest van het land 25 tot 31 graden, vooral in het zuiden. Op vrijdag is het drukkend warm, met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en in de loop van de dag kans op stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Terug naar 1986. Toen bereikte het in maar liefst 35 landen de nummer 1 positie. MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap.

Lucien Witteveen, oftewel MC Micah G, en Sven van Veen, oftewel DJ Sven. En je noemt ze dus eigenlijk MC Micah G en DJ Sven. En een zogenaamde hip-hop versie van dat nummer van Madonna, Holiday. Uit 1986 stond 3 weken op nummer 1. 12 weken genoteerd in de Nederlandse hipparade. En het was een productie destijds van Ben Liebrand. En dat allemaal gedraaid hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: Radio.
1: Met Jacco Hagoort.
2: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
3: Polderpop Radio.
4: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
5: Radio.

In de ochtendshow gaan we door met de zanger van de formatie The Time Bandits. Hij heeft ooit één solo-singeltje uitgebracht en het werd nog een leuke hit ook in Nederland. Ik heb het over Alidus Hidding. Hier is Hollywood 7.

Hij was destijds de leadzanger van de formatie The Time Bandits. Hij komt uit Drenthe, zijn naam is Alidus Hidding. En van hem hebben we nog een keer die hit gedraaid, Hollywood 7.

De plaat werd gereleased op 25 april 2014. Deze van Doten en Home kwam nadat hij alarmschijf was geweest op 24 mei de hitparade binnen om uiteindelijk uit te komen op de nummer 2 positie als hoogste notering. 25 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade en de status was 2x platina. Het kwam van het album Seven Layers, dat werd gereleased op 31 januari. Kwam de albumlijst binnen op 8 februari, stond 1 week op 1 en maar liefst 169 weken genoteerd in de albumlijst. Home van Doten op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer 2 sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de 2 kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. De Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knoopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 leidde richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ja.

0: op radio.
1: Weerbericht.
2: Wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dat geldt ook voor morgen, maar dan vallen er vooral in het noorden wat buien en gaat de temperatuur iets omhoog. Donderdag blijft het droog en zonnig. Op de Waddeneilanden, direct aan zee, wordt het dan 25 graden. In de rest van het land 25 tot 31 graden, vooral in het zuiden. Op vrijdag is het drukkend warm, met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en in de loop van de dag kans op stevige regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Een uitstekend voorbeeld van de nederpop die wij heel veel draaien hier bij ons op Polderpop Radio. Uit Zeeland, maar daar vertel ik volgens mij helemaal niks nieuws mee. Bluff en Horizon.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is over het algemeen nog niet zo heel erg druk op de weg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat wel 15 kilometer file tussen Knoopend Gouwen en Woerden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel minder vertraging nu inmiddels op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Het was daar echt stilstaan door een ongeluk, maar de weg is vrij. N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen op de A12 bij Woerden.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

0: op radio.
1: Ik stel voor dat we eens eventjes teruggaan in de tijd. Teruggaan met een uiteraard Nederlandse formatie. De zangeres, dat is Margriet Eshuis. En de drummer, Henny Huisman. Ja, dat is weer even verrassend. Misschien dat je het al wist, maar misschien ook niet. Er staat een huis te koop van Lucifer. House for sale.

Ja, we mogen dit toch wel een klassieke noemer in de Nederlandse popgeschiedenis. Deze plaat van Lucifer, gedraaid speciaal voor jou hier bij ons op Polderpop Radio. Je hoorde House for Sale. Baby.

0: Radio.
1: Mouth en McNeil. Je denkt me meteen als je dit hoort, als je deze twee artiesten hoort, dat How Do You Do, die andere hit van ze, de allergrootste hit was. Maar dat is niet waar. Deze, Helloa, was een veel grotere. Stond namelijk 1 week langer op nummer 1 in de Nederlandse hitparade.

Uit 1972 stamt deze plaat van Mouth and McNeil, Helloa. En de B-kant van het singeltje was Talk a Little Louder. Ja, zullen we dat eens gaan doen? De plaat stond maar liefst 6 weken op nummer 1 genoteerd. En de hoogste notering dus, die nummer 1 positie, dat is duidelijk natuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dat die 13 weken genoteerd stond in de Nederlandse hitparade. En toen kreeg ik even een mailtje binnen hier bij Polderpop Radio. Te zeggen, ja, je kan wel roepen dat die een betere hit was dan How Do You Do. Maar ja, die stond dus maar 5 weken op 1, maar stond wel 17 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Ja, jij mag het zeggen. Wat was een grotere hit? Helloa, die we net gedraaid hebben, of How Do You Do?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, meldde Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een lange afstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht door een te hoge vrachtwagen. De weg is weer vrij. De A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Zwolle Noord 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Maarn en knooppunt Rijnsweerd, 11 kilometer file. Door een ongeluk 20 minuten vertraging, gebruik de parallelbaan. En door een ongeluk staat een file op de A35 Enschede richting Almelo. 6 kilometer tussen knooppunt Buren en Almelo-Zuid en de vertraging.

terug naar het jaar 1961. En dat deden we met de Marcells en Blue Moon. En toen dit plaatje in 1961 uitkwam, was de Amerikaanse DJ Murray DeKay zo enthousiast dat hij het 26 keer speelde in zijn 2 uur durende radioshow. De komende 2 uurtjes is het Polderpop Hit Museum weer open. Hè? Muziek voor de boomergeneratie. En natuurlijk ook muziek van de Beatles. Een nummer dat ze opnamen op 11 augustus 1964. Babies in Black. Het wordt gezongen door John en Paul. Normaal hadden die ieder hun eigen microfoon. Maar speciaal voor dit nummer zongen ze het samen bij elkaar in 1 microfoon. Om een beetje gevoel van verbondenheid te krijgen. Babies in Black stond op de LP Beatles for Sale. En was een single met een dubbele A-kant. Ook samen met A Day's a Week.

heerlijk instrumentaaltje uit het jaar dat ik 8 jaar oud was, 1963. Een band uit Den Haag, de band van Willy Wissing, oftewel Willy and His Giants. Plaatje dat uitgebracht werd in 1963 op Artone Records, dat was een Nederlandse platenmaatschappij. Die werd eind jaren 60 werd het CBS Records. En de platenmaatschappij, de platenperserij bestaat nog altijd, vrienden. Tegenwoordig heet het Record Industry en is het een van de grootste platenmaatschappijen en platenperserijen in Europa. We gaan naar een vaste gast van het Hitmuseum, vrienden. Dat is een man die geboren werd op 26 februari 1928 en overleed op 24 oktober 2017 op 89 jaar leeftijd. Dan hebben we het over Fats Domino. We gaan naar het jaar dat hij 32 jaar oud was. Dat was 1960 en zijn Walking to New Orleans.

0: muziek voor de boomer generatie in het Polderpop Radio Hit Museum. Oh, wat een heerlijk nummer dit vinden, hè? Uit het einde van de jaren 60, The New Beats met liedzanger Larry Henry. Ja, zo'n heerlijke falsetto stem, hè? Zo heerlijk hoog. Run, Baby Run kwam op het eind van de jaren 60 uit. Maar het werd ook nog gecoverd door de Tremolo's en in 1972 door Roy Orbison. En nu gaan we ook een heerlijk nummer draaien, vrienden. De meesten zullen het nummer wel kennen uit een versie uit 1971. Ik heb het nu over het nummer Get Down With It. Een nummer dat uitgebracht werd in 1964 door Bobby Martian. Maar wat in 1971 een hele grote hit werd door Slade. En daar ga ik even een heel klein stukje van laten horen. En dan heet het Get Down With It. En dat klinkt zo.
1: Everybody get off the seat. Clap your hands, clap your feet. Get down, get with it. I said I'll get down, get with it.
0: Het was in 1971 de grote doorbraak voor Slade, vrienden. Get Down and Get With It. Zoals ik al zei, het was origineel uit 1964 van Bobby Martian. Maar Little Richard, die nam het ook op in 1967. Get Down With It.
2: All right, everybody. Let your head down. If you got on a wig like some people think I got on, this is my own beautiful hair. What to do with the fellas? Take it off.

0: normaal.
1: Sir Cliff Richards mag natuurlijk vandaag ook niet ontbreken in het Hitmuseum, vrienden. Met Maria Nomás. Het was een Spaanse vertaling van een Portugees liedje. En was een hit in het jaar 1963. En er stond er maar liefst 11 weken in de hitlijst van het radioprogramma Tijd voor Teenagers. Van 1963 gaan we naar 1965. En dat doen we met Connie van Bergen. Die was nog ooit zangeres bij het AVRO dansorkest de Sky Masters. En vanaf 1965 was ze soliste bij de Dutch Swing College Band. Ze zong ook nog samen met andere jazzbands, zoals bijvoorbeeld met de Rivertown Jazz Band. En toen bracht ze Salty Dog uit in 1965. Connie van Bergen.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

Het Museum op Polderpoplaar is misschien een van de weinige programma's waar jij de muziek nog van vinyl hoort op 33 en op 45 toeren. Zoals deze originele mono-single uit het jaar 1961, Laurie Records 3115, was van Diane, oftewel Diane DiMucci. The Majestic, uitgebracht in 1961 en op de B-kant vonden we het nummer The Wanderer. Gary Lewis en de Playboys, die hoor je ook regelmatig hier in het Tipmuseum. Zo'n heerlijke Amerikaanse band die ontdekt werd in Disneyland in Amerika, vrienden. We gaan een nummer draaien dat origineel was van Brian Hyland uit 1963, maar wat gecoverd werd dus door Gary Lewis en de Playboys. En Save Your Heart on Me.

Van origine is dit een Grieks liedje. Er werd een Engelse tekst opgemaakt. Er werd het All Alone Am I. Singeltje werd uitgebracht op 24 september 1962 van een toen 16 jaar oude Brenda May Tarpley, oftewel Brenda Lee. We blijven in 1962 en dat doen we met de vorig jaar op 86-jarige leeftijd overleden gitarist Duane Eddy. Hij speelde op een Gretsch 6210 gitaar model Chet Atkins en dit is zo'n hele leuke van hem. Deep in the Heart of Texas, ook uit het jaar 1962.

duo uit het jaar 1961. Dean Torrance en in 2004 op 62-jarige leeftijd overleden Jan Barry als het duo Jan en Dean en hun Heart and Soul. De meeste damessuccessen, de meisjessuccessen, dat waren toch meestal meisjes van 16, 17, 18 jaar als ze hun eerste plaatje maakten. Maar de volgende artiest die was al een aardig eindje in de 30 toen haar muzikale carrière begon. Eva Sue McKee, oftewel Sue Thompson, geboren op 19 juli 1925. En haar carrière begint in 1961 als ze al 36 jaar oud is. Wij gaan naar 1962, vrienden, met haar zevende hitsingle, James Hold the Leather Steady. Sue Thompson, ze was 96 jaar toen ze in 2021 overleed.

In het Hitmuseum hoor jij verschillende soorten muziek. Je hoort de rock and roll, we draaien de beat, we draaien doo-wop. En we draaien ook skiffle muziek, vrienden. Ja, skiffle muziek, het belangrijkste instrument in de skiffle muziek, dat was het wasbord. Zeker. Dit plaatje kwam uit 1957, heerlijke skiffle muziek van de Vipers. Dat heette Streamline Train. Een nummer dat ook op werd genomen in 1960 door de Eindhovense band The Lighttown Skiffle Group. De Lighttown Skiffle Group die wonnen in 1960 de talentenjacht Cabaret der Onbekenden. En de prijs die ze daarbij wonnen, dat was een optreden voor de NCRV-TV. En ze mochten 3 plaatjes maken voor Fonogram. En in 1960 kwam hun allereerste singeltje uit. The Lighttown Skiffle Group en The Cotton Song. MUZIEK

De Swingin' Blue Jeans uit het jaar 1964 met de Hippie Hippie Shake. Het was trouwens een cover, want in 1959 was het ook al op de plaat gezet door de 17-jarige Jen Romero. Dank je vrienden voor Brian Poole en de Tremolos. Brian Poole was toen de leadzanger van de Tremolos. En ik ga een heerlijke ballad van ze draaien. Uit 1964, Someone, Someone. En dit is een cover, vrienden. Want het werd namelijk in 1959 al uitgebracht door de Crickets. Maar dan zonder Buddy Holly. En dan was het de B-kant van de single Love's Made a Fool of You van de Crickets. Maar dit is de versie uit 1964 van Brian Poole en Tremolos.

En ook deze weer vanaf het originele mono-vinyl, uitgebracht op het Amerikaanse Moonglow Records. Een Amerikaans platenmaatschappijtje dat eigendom was van een Belgische immigrant die in Amerika woonde. De Peter Angelus en zijn Happy Mandolins. Gaan wij even ruimte maken voor het nieuws en de commercials. En daarna gaan we natuurlijk lekker verder. Hè? Boomertime hier op Polderpop Radio met het Hitmuseum, vrienden. Sluiten we dit eerste uurtje af met een lekker instrumentaaltje van The Ventures. Het is het nummer Never on a Sunday uit 1961. Dat was de titelsong van de film of the same name, waarin onder andere Melina Mercouri meespeelt. Dan het nieuws en de commercials en dan ben ik bij u terug. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws, dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat nog 9 kilometer file door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Er liep een schaap langs de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Tussen Reewijk en Harmelen 12 kilometer file en 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Is de hoofdrijbaan dicht bij knooppunt Rijnsweerd. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Rijnsweerd. En omrijden kan via Hilversum via de A1 en de A27.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

Ken jij deze nog? Uit het jaar 1965, de vierde single die officieel uitgebracht werd van de Spencer Davis Group. Strong Love, een nummer dat we ook vinden op hun LP, The Second Album. En welkom terug bij het tweede uur van het Hitmuseum. Boomer Time, vrienden. Met straks in dit tweede uurtje, wat heb ik allemaal voor vinyl van jullie klaar liggen? Johnny Cash, uiteraard Elvis Presley. Even kijken wat ligt hier nog meer. Leroy Van Dyk, heb je daar ooit van gehoord? Buzz Clifford, dat is ook heel mooi, vrienden. Eddie Cochran, daar ga ik ook wat van draaien. Man die heel triest om het leven kwam trouwens. En de vaste luisteraar die weet wel wat er gaat gebeuren. Hè? De tweede plaat in de tweede uur, de Rolling Stones. Normaal draai ik nummers van de Rolling Stones uit de jaren 60. Maar deze keer wijk ik daar een keer vanaf. En ga ik met de Rolling Stones ga ik maar 9 jaar terug in de tijd. Gaan we naar 2016. Toen brachten de Rolling Stones een hele mooie cd uit. Blue and Lonesome. En op die cd lieten de Rolling Stones horen dat ze het nog altijd in zich hebben. Dat ze nog net zo kunnen spelen als die fameuze band in de jaren 60. Luister maar. Ik heb een nummer voor jullie geselecteerd dat origineel was van Buddy Johnson. Uit het jaar 1954. De Rolling Stones uit 2016, dus nog maar 9 jaar geleden. And Just Your Fool.

0: Johnny be good.
1: In 1965 verbleef de Engelse band The Scorpions in Nederland en krijgen ze een platencontract bij de Nederlandse platenfirma CNR, waarvoor ze één LP uitbrengen en een aantal singles. En één van deze singles die kwam uit 1965, dat was het nummer Johnny Be Good. Een nummer dat origineel was van Chuck Berry uit 1958. En Chuck Berry die werd geïnspireerd door de pianospeler van zijn eigen band. Dat was een zekere Johnny Johnson. En die inspireerde hem tot het schrijven van het nummer Johnny Be Good. We gaan naar The Man in Black. Johnny Cash, de man die altijd optrad in de zwarte pakken, vrienden. En die heeft zo'n mooie bas-baritonstem. Hij schreef al op 12-jarige leeftijd zijn eigen songs. En dit is ook zo'n hele mooie van hem. Orange Blossom Special in de versie van Johnny Cash.

Floyd Kramer op de piano en Boots Randolph op de saxofoon. Elvis Presley begeleid door de Jordanaires met het single-only nummer Good Luck Charm. Het was in 1962 nummer 1 in Amerika en in Engeland. Het volgende plaatje komt ook uit 1962 en daarvoor blijven we in Amerika, want daar gaan we voor naar de staat Texas, naar het plaatje Plainview. Uit dat plaatje kwam een band die heette de Stringalongs. En heel veel mensen zullen het nummer wel kennen, Wheels van Billy Vaughan. Maar Wheels was origineel vrienden van de Stringalongs. Die gaan we niet draaien, maar wel een andere leuke van. Ook uit 1962. De Stringalongs en My Blue Heaven.

In 1961 had Niels Sedaka een pin-up kalender gezien van de Marilyn Monroe. En ook zijn pin-up kalender van Betty Grable. Dat ken je ongetwijfeld wel, vrienden. En dat inspireerde hem samen met Howard Greenfield tot het schrijven van dit nummer. De muziek was van Niels Sedaka en de tekst was van Howard Greenfield uit 1961. The Calendar Girl. We gaan naar Johnny Holiday, vrienden. Met een plaatje wat te maken heeft met dit nummer van Helen Shapiro.

Dat was een van de grootste successen van Helen Shapiro. Het werd uitgebracht in het jaar 1963. Queen for Tonight. Maar het was een cover, vrienden. Want het plaatje was al een jaartje eerder uitgebracht. Door een zekere Jean-Philippe Smet. En dat was de naam van de artiest Johnny Holiday. Die bracht het uit als King for Tonight. In 1962 werd het trouwens ook als King for Tonight uitgebracht door Billy Fury. En dit is de originele. En is het geen Queen... Maar is het een King for Tonight?

0: Dit is Polderpop Radio met het Hit Museum. Hey Henkie!
1: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

werd geboren als Robert Velleen. Zijn artiestennaam dat was Bobby V. Mr. Lonely. Een nummer dat in 1962 op zijn LP Roses Are Red komt. En wat in oktober 1964 als single uit werd gebracht. Zometeen het verhaal van Eddie Cochran, een man die veel te jong overleed. Maar eerst weer zo'n heerlijk vergeten plaatje, vrienden. Zo'n plaatje dat je alleen geen jaren meer gehoord hebt. En deze keer ook een artiest waar je alleen geen jaren meer iets van gehoord hebt. Namelijk Leroy Van Dyk. Heb je er ooit van gehoord? Nee, dan is het misschien een heel aangename kennismaking. In 1961 bracht hij een singeltje uit dat heette Walk On By. Het werd trouwens in 1961 nog een nummer 1 op de Amerikaanse country charts. En later werd het ook nog door Diana Warwick opgenomen. Geniet lekker mee met Walk On By, Leroy Van Dyk.

De drie totaal vergeten plaatjes, Leroy Van Dyk en Walk On By. En hebt u zo'n vergeten plaatje wat u al in geen jaren meer gehoord heeft? Wij draaien het graag voor jullie in het Hitmuseum hier op Polderpop Radio. Muziek voor de boomer generatie. Stuur even een mailtje naar polderpophenk@gmail.com. Gaan wij muziek draaien van Eddie Cochran, een van de iconen ook uit de rock'n'roll muziek. In oktober 1958 kwam zijn grootste hit uit, Come On Everybody. Helaas is Eddie Cochran niet oud geworden, vrienden, want hij kwam al relatief jong om het leven. In april 1960 treedt hij op in Engeland. En na een optreden in de avond van 16 april 1960 rijdt Eddie Cochran samen met zijn vriendin Sharon Shealy en rock'n'roll artist Gene Vincent met een taxi terug naar Heathrow Airport, waar ze een vlucht zouden nemen. Op een gegeven moment verliest de taxichauffeur de macht over het stuur en botst de taxi met volle snelheid tegen een betonnen lantaarnpaal. Eddie Cochran zag het ongeluk aankomen en hij werpt zich ter bescherming over zijn vriendin Sharon Shealy. Maar tijdens de botsing wordt Eddie Cochran uit de taxi geslingerd en komt hij zwaar gewond op de straat terecht. Eddie Cochran, Sharon Shealy en Gene Vincent worden daarna meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar Eddie Cochran helaas de dag erna op 17 april 1960 overlijdt aan zijn verwondingen. Sharon Shealy en Gene Vincent raakten gewond, maar die overleefden het ongeluk. Eddie Cochran, hij werd slechts 21 jaar.

1965 hangen de leden van de Nederlandse gitaarband de Jumping Jewels hun gitaren aan de wilgen. En gaan een aantal leden van de Jumping Jewels die gaan verder als de JJ's. Hun eerste grote hit dat was natuurlijk Bold Headed Woman in 1966. Dit kwam uit het jaar 1967 en dat was de versie van de JJ's van het bekende nummer Respect. Zometeen Screamin' Jay Hawkins en The Little Richard in het programma. Maar eerst gaan we naar een man die geboren werd als Reese Francis Clifford III, de derde dus. Hij noemde zichzelf Buzz Clifford. Hij maakte een heel leuk plaatje, de Babysitting Boogie. En de geluidjes van de baby, dat was de zoon van songwriter Johnny Parker.

Was trouwens ook in de Duitse versie van dit plaatje gemaakt, de Babysitting Boogie. We gaan naar 1956 met de man die geboren werd als Jealousy Hawkins en die een hele aparte show altijd opvoerde. Het was een soort shock act die later nog afgekeken werd door onder andere Screamin' Lord Sutch en vooral ook door Alice Cooper. Heb ik het hier natuurlijk over Screamin' Jay Hawkins. In 1956 was hij 27 jaar en schreef hij zijn grootste hit, een evergreen is dat geworden, I Put A Spell On You. De originele uitvoering natuurlijk van Screamin' Jay Hawkins. Hij overleed op 12 februari 2000 op 70-jarige leeftijd. Screamin' Jay Hawkins, hij was 6 keer gehuwd en hij heeft 57 kinderen op zijn naam staan bij zijn 6 echtgenoten en diverse vriendinnen. De originele uitvoering uit 1956, I Put A Spell On You, van Screamin' Jay Hawkins.

het was een hele excentrieke man. Screamin' Jay Hawkins met de originele uitvoering. Die had je trouwens ook zelf geschreven van I Put a Spell on You. De platen van Screamin' Jay Hawkins die werden uitgebracht op het Amerikaanse OK label. En een artiest die ook het platencontract had bij het OK label, dat was Little Richard, eind jaren 50 tot halverwege de jaren 60. In 1967 loopt het platencontract af bij OK Records van Little Richard en wordt zijn contract niet verlengd, maar hij moet plichtmatig nog één LP uitbrengen. Er wordt besloten dat dat een soort semi-live LP gaat worden, zogenaamd in die OK Club. Een LP die uitgebracht werd in 1967 en waar Little Richard toch nog even laat horen dat hij nog één van de allerbeste rock'n'roll zangers is. Het is dus een soort semi-live en ik ga twee nummers draaien van die LP. Dat is Send Me Some Loving en deze ook hele leuke. De 1967 semi-live versie van Tutti Frutti. Wow.

0: Hey Henkie!
1: De beuk erin!

Heerlijke herrie van de Kings. Met de opvolger van You Really Got Me. Een plaatje dat een beetje in dezelfde stijl ging. All Day and All of the Night. Wat op single uitkwam op 23 oktober 1964. Het zit er alweer bijna op trouwens voor het Hitmuseum. En de ene laatste vrienden, dat is er eentje van de Honeycombs. Have I the Right. Een nummer dat opgenomen werd in de studio van producer Joe Meek. En die had zijn studiootje boven een winkeltje met woonhuis. En daar lag hij regelmatig met de bewoners overhoop in verband met de herrie. En dat zal met dit plaatje ook wel zo zijn geweest. Want tijdens de opname van Have I the Right van de Honeycombs laat hij de bandleden met de voeten op de vloer meestampen om een beetje extra lekker ritmegevoel te krijgen. En het zal wel weer uit ruzie zijn uitgelopen. De Honeycombs, de ene laatste. En Have I the Right.

0: muziek zoals je tegenwoordig niet meer gemaakt wordt. We vinden de Honeycombs en Have I the Right. Moet hem helaas inkorten, anders komen we niet uit met de laatste plaat. De laatste, dat is er eentje van Gary and the Pacemakers uit oktober 1963. Het clublied van Liverpool FC, You Never Walk Alone. Het zit erop voor het museum. Mocht u verzoekjes hebben op of aanmerkingen, kunt u altijd even een mailtje sturen naar polenpophenk@gmail.com. Volgende week ben ik er weer met een splinternieuwe aflevering voor muziek voor de boomer generatie, vrienden. En dan hoor je natuurlijk in het Polenpop Radio Hitmuseum. En ik moet mijn plaatje nog even klaarzetten, dat ben ik helemaal vergeten. Zo, hij staat klaar. We gaan eruit met Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. En ik ben dan volgende week weer met een splinternieuwe aflevering van het Polenpop Radio Hitmuseum. Tot dan, houdoe!
1: That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee jump instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee jump touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten oponthoud.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. In Brazilië zijn 3 bungee jump instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee jump touw nergens aan was vastgemaakt. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door grenscontroles 10 minuten oponthoud.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
10: Modderpop Radio. Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go.
3: Free go.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je 10 minuten vertraging door de grenscontroles.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.

0: op radio.
1: Weerbericht.
2: De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je door de grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A37 Hogeveen richting de Duitse grens, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten oponthoud.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en de afrit De Bilt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henkie Pankie Polderpop Radio.
3: En dit is dus deze dag.

0: Vrienden, we gaan even kijken een dikke 47 jaar terug in de tijd. Want de komende twee uurtjes draaien we muziek uit dit jaar.
1: 1979.
0: Verwacht straks onder andere de Golden Earring. We hebben de Three Degrees, The Shadows, Suzy Quattro en nog heel veel meer leuks. Allemaal uit het jaar 1979. Zoals ook de band van de broertjes Ron en Russell Meal, vrienden. Een plaatje dat geproduceerd werd door Giorgio Moroder. En die speelt daar op de synthesizer. Ah, de Sparks, vrienden. En Beat the Clock uit 1979.

Wat deed jij in het jaar 1979? Hè? Laat het me even weten. polderpophenk@gmail.com, vrienden. The Sparks, Ron en Russell Meal. Ron Meal was het creatieve brein achter de band. Was ook een beetje de meest excentrieke. Hij stond stokstijf altijd achter zijn elektronisch orgel. En was je getooid met zo'n Hitler-snorretje, vrienden. Wat ook een hele leuke single is, vrienden. Dat is het nummer Le Freak van Chic. De tekst en songwriters van het nummer die wouden op een avondje eens heerlijk gaan stappen in een danceclub. Maar daar werden ze geweigerd om hun huidskleur en dat vonden ze niet leuk. Ze gaven de portier de opmerking van fuck you en dat besloot ze ook om daar een song over te schrijven. En die song die heette ook fuck you. Maar toen ze het op de plaat wouden zetten vond de platenmaatschappij dat toch net een beetje te ver gaan. Het werd een beetje herschreven als... Het werd Le Freak werd het. Dan zing je natuurlijk die originele titel zing je mee, hè? Met

0: band werd in 1963 opgericht als The Exiles. Vanaf 1973 is het gewoon Exile. Het was hun tweede hitsingle in Nederland in het jaar 1979. How could this go wrong? Zoals ik al zei, 1979. De acteur John Wayne, die overlijdt op 12 juni 1979 aan longkanker. John speelde in vele films, maar werd vooral bekend door zijn rollen in vele westerns. In Engeland krijgt men voor het eerst een vrouwelijke premier. Margaret Thatcher, oftewel de Iron Lady, is vanaf 3 mei 1979 het boegbeeld van de Engelse regering. Wederom wint Israël het Eurovisie Songfestival. De groep Milk & Honey wint met het melodieuze Halleluja. Sandra Remer deed voor Nederland mee onder de naam Xandra met het nummer Colorado en bereikte daarmee de 12e plaats. Op 8 februari 1979 moet Herman Brood voor het gerechtshof in Leeuwarden verschijnen. Hij wordt wegens inbraak en bezit van harddrugs veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf. En op 2 januari 1979 begint de rechtszaak tegen Sid Vicious, de bassist van de Sex Pistols. Hij wordt ervan verdacht zijn vriendin Nancy Spungen te hebben vermoord. Maar nog voordat de rechtszaak afloopt, overlijdt Sid Vicious op 2 februari 1979 aan een overdosis heroïne.
1: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

Het was een beetje excentriek typetje. En ik weet niet of jij er ook langs wakker wilt worden. Ik het tenminste niet. Ze werd geboren als Lili Marlene Premilovic. Ze kwam uit Detroit. Ze had een Servische vader en een Engelse moeder. New Wave muziek van Lena Lovitch en Say When. We hadden net de band Exile, waarbij ik zei die werd opgericht in 1963. Het volk trio is ook opgericht in 1963. En dat zijn de Three Degrees. De band bestaat nog altijd. En het langst zittende lid, vrienden, dat is altijd nog Valerie Holiday, die er al vanaf 1967 bij is. Deze komt uit 1979. Twee hits hadden ze, The Runner, en in het begin van 1979 deze, Given Up and Given In, The Three Degrees.

Three Degrees in 1979. Het was trouwens een jaar met een hele slechte zomer. Regen, regen en nog heel veel meer regen. Maar natuurlijk met heel veel leuke muziek. En we konden natuurlijk ook genieten van een aantal popzenders. Zo hadden we Radio 3, het voormalige Hilversum 3. Maar we hadden ook de zeezenders Radio Caroline, Radio Mi Amigo en Radio Del Mare. En daar hoorden we heel veel leuke muziek op, vrienden. Zoals de volgende plaat van de Nederlandse band Kashmir. Met Peter Hollestelle, de broer van Connie van der Bos. En Jody Pijper. En dat was de koningin van het inzingen van heel veel jingles, promospots en commercials. Het was een eendagvlieg, de band Kashmir. Eén hitsingle en een paar die in de tipparade bleven steken. Love's What I Want. Op Polderpop Radio. En natuurlijk ook op Radio Bergijk.

eens even heel goed in de gaten houden, vrienden. Ze is verliefd op jou, jazeker. Ze werd geboren als Susan Quattrocchio. Ze kortte het in tot Suzy Quattro. 29 jaar was ze in het jaar 1979. En het was een nummer van haar RP Suzy and Other Four Letter Words. En natuurlijk ook uitgebracht op single. En dit is zo'n heerlijk vergeten plaatje. Hoor je bijna nooit meer. En daarom draaien wij hem in de Gouden Oude Club. Een band uit Los Angeles. Night and a Hot Summer Night.

1972 brak deze band door als Dr. Hook and the Medicine Show. Maar de Medicine Show die laten ze dan naderhand al helemaal af en het is alleen maar Dr. Hook. En met die hele opvallende achtergrondzanger, hè, dat was Ray Sawyer, die man met dat ooglapje. Het was een erfenisje van een auto-ongeluk wat hij in 1967 overkwam en waardoor hij blind werd aan één oog. Hij is helaas een aantal jaren geleden is hij overleden op 81-jarige leeftijd. Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. En mijn moeder die zei het vroeger altijd al, jongen, van een mooi bord eet je nooit alleen. Nee. En ik ben er ook achter gekomen, ook vrienden. We draaien muziek uit het jaar 1979. Oh, zoals deze, naar Sting met zijn kornuiten. Walking on the Moon. En er is weer een space race gaande tussen de Chinezen en de Amerikanen. Wie is er over een paar jaar weer voor het eerst op de maan? Nou, maakt mij niet uit of er nou een afvalchinees staat of een McDonald's, maakt mij niet uit. Voor mijn part mogen ze ook mijn schoonmoeder wel meenemen voor een enkeltje en dan daar achterlaten. Nou, nee, mag ook maar niet. Dat is ruimteafval, vrienden. Walking on the Moon, The Police.

toen ik dit programma ging samenstellen, hits uit het jaar 1979. Uiteindelijk had ik een hele stapel leuke 45 toeren vinyl singeltjes klaar liggen. Het waren er ongeveer 70. En ik kan er maar ongeveer 36 draaien, 18 per uur. Dus ik ben flink gaan moeten selecteren. En dan had ik er 4 plaatjes uit het jaar 1979 waar ik echt helemaal aan verknocht ben. De eerste, dat is Klaatu met de Routine Day. Die heb ik nog niet zo lang geleden, heb ik die al een keer gedraaid. Dat is onder andere Tubeway Army met Our Friends Electric. En een van die plaatjes, dat was ook zo'n hele mooie van UK. En dat is het nummer dat heet Rendezvous 602. Oh, die vind ik zo ontzettend mooi. Hè? En die ga ik ook helemaal draaien voor jullie. Ik ga er niet doorheen praten. Het is een single die alleen uitgebracht werd in de Verenigde Staten. En in Europa alleen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. Geniet lekker mee. Rendezvous 602 van UK.

0: het thema van de film The Deer Hunter met onder andere Robert De Niro. Cavatina heet het nummer eigenlijk, maar het werd bekend als The Shadows Theme from Deer Hunter. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna ben ik terug met het tweede deel van de Gouden Oude Club. Hebben we natuurlijk ook weer muziek uit het jaar 1979. Ik denk dan onder andere aan Herman Brood. We hebben Pussycat. We hebben Roxy Music. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met de grote hit van Earth and Fire Weekend. Het nieuws. En dan ben ik bij jullie terug. Tot zometeen.
1: Polderpop Radio met Henkie Panky achter de knoppen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A67 Duitse grens richting Eindhoven. Tussen Velden en Venlo 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Hallo, kindertjes van het hele land.
2: Dit is de Gouden Ouwe Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: draaien uit het jaar 1979. Zoals ook deze. Hey, ik heb de verkeerde tune, vrienden. Nou, whatever, whatever. We begonnen met een plaatje van Pussycat uit Limburg. Ken je ze nog? Met de drie zusjes, Marianne, Tony en de helaas in 2004 op 72-jarige leeftijd overleden Betty. Een song die helaas was blijven steken in de tipparade en die eigenlijk dus geen hit is geworden. Maar wat ik persoonlijk een van de allerbeste nummers vind van de band de Pussycat, dat was Let Freedom Range. 1979, in dat jaar kwam ook de debuutsingle uit van Anita Ward, Ring My Bell. Het was een nummer 1 in de Billboard Hot 100 in juni 1979 en het was ook een nummer 1 in de United Kingdom.
1: Hey, Henkie.
2: Crazy little fellow, crazy. Yeah.

0: Gijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: I want you to want me.

0: ook in dit tweede uur van de Gouden Oude Club muziek uit dit jaar.
1: 1979.
0: Was het een nummer wat je zojuist hoorde? I Want You To Want Me, een song die Cheap Trick al opnam in september 1977. Gewoon als een studio-opname, maar dat plaatje deed niet heel erg veel. En eind 1978 komt een LP aan, Live aan de Budokan, opgenomen in Japan. En de live versie van I Want You To Want Me, dat werd een bijzonder grote hit, vrienden, voor de formatie Cheap Trick. We gaan naar Herman Brood en zijn Wild Romance. Ik ga zijn grootste hit draaien. Dat was een single-only nummer. Dat is Never Be Clever. Herman Brood die een eind maakte aan zijn leven door op 11 juli 2001 op 54-jarige leeftijd om 13.28 uur van het dak van het Hilton Hotel af te springen. Ja, vrienden. En dat was niet zo clever.

0: Met liedzangeres Debbie Harry. Dat is trouwens niet haar echte naam. Nee. Ze werd geboren als Angela Trimble. Op 1 juli van dit jaar wordt ze 81 jaar in de Heart of Glass. Een nummer dat in 1977 al uitkwam, maar dan onder een andere titel. Once I Had a Love. En het werd een beetje herschreven. Het werd een beetje pittiger op de plaat gezet in 1979. En dan heet het Heart of Glass. We duiken nog even in het nieuws van 1979. En dit is misschien wel een leuk bericht. Bill Tinsley, die is een discjockey bij het Amerikaanse station WATN in New York. Die begint op 17 maart 1979 met een poging om het langste radioprogramma te maken. Hij zit in totaal 336 uur achter de microfoon. Kees Manders, de broer van Tom Manders, oftewel Doris, die overlijdt op 21 maart 1979. Hij was de echtgenoot van zangeres Zwarte Riek, die ooit een hit had met het nummer Mijn Wiggy Was een Staafsel Kissie. Kees Manders werd 66 jaar. Tijdens een optreden van Herman Brood op 26 april 1979 in de Houthallen in Den Haag wordt gastzanger Reckless Eric met bierblikjes bekogeld en van het podium getrokken. Het publiek, fans van Herman Brood, die waren niet gecharmeerd van het optreden van Reckless Eric. En de 64-jarige blueszanger Muddy Waters, die trouwt op 5 juni 1979 met Marva Jean Brooks. En de bruid viert ook meteen die dag haar verjaardag, dat was haar 25ste verjaardag. Lowell George wordt op 29 juni 1979 dood aangetroffen in een hotel in Arlington, Virginia. Lowell George had op dat moment een hit met Cheek to Cheek. Een overdosis heroïne werd de 34 Lowell George fataal.
1: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden.

plaatje met een dubbele A-kant deze. A-kant nummer 1 was Come to My Island. En A-kant nummer 2 dat was Do You Wanna Go Party? Casey and the Sunshine Band. Plaatje dat uitgebracht werd op TK Records. En dat is genaamd door een opnametechnicus van die platenmaatschappij. Die opnametechnicus heette Terry Kane. En daarom werd het ook TK Records. We gaan naar Roxy Music met een heel mooi nummer, vrienden. Twee uitvoeringen zijn hier van Angel Eyes. Dat is de LP-versie. Die is een beetje rustig, een beetje voortkabbelend, weet je wel. Voor muziek zo werd wel voor een wijntje erbij en een kaarsje erbij. En dit was de single-uitvoering. Die was een beetje lekker up-tempo. Oh, dit is mooi, vrienden. Dit zijn de ogen van een engel. Dit zijn de Angel Eyes.

Disco-muziek uit het jaar 1979. The Players Association. Het was een studioband uit New York. Een vijfde single die ze uitbrachten, dat was Turn the Music Up. Tijd nu weer voor een Nederlands talent, vrienden. De duo Snoopy, oftewel Ethel Misas en Maureen Seedorf. Twee hele leuke meisjes, een tropische verrassing in de Nederlandse melkchocolade. En die hebben een nummer dat gaat over de Bijbel. Het staat allemaal in de Bijbel. Nou is het zo, tegenwoordig moet alles een beetje netteren. Alles moet tegenwoordig een beetje verantwoord. Hè. Er zijn zelfs al boeken die herschreven worden. Hè. De negerhut van Oom Tom kun je al nergens meer krijgen. Dat is gewoon de hut van Oom Tom. Maar dan denk ik dat we er toch ook niet ontkomen om een aantal passages uit de Bijbel te moeten herschrijven. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het stuk wat in de Bijbel staat. Dat gaat over de verloren zoon. Een zoon van een vader die verdwijnt naar een ver vreemd land. En dan na jaren en jaren komt die jongen helemaal berooid terug. En die vader is zo blij, hè, dat hij een feest organiseert omdat die jongen weer terug is. En dan roept hij: slacht het vet gemeste kalf. Dat kan niet meer tegenwoordig. Nee vrienden, dat kan helemaal niet meer tegenwoordig. Als dat nou momenteel zou gebeuren, dan roept die vader niet: slacht het vet gemeste kalf. Nee, dan roept hij: laat de vegetarische shawarma aanrukken. Ik denk dat het zo wel een klein beetje gaat worden, vrienden. Oh, straks gaat nog een hele mooie draaien van Art Garfunkel. En je weet al welke, hè? Bright Eyes. Oh, gaan we heerlijk bij wegzwemelen. Maar eerst gaan we even naar Snoopy. Oh, twee leuke meiden, vrienden. In de Gouden Oude Club. En het staat allemaal in de Bijbel.

lekker meezwijmelen met Art Garfunkel. Een hele mooie videoclip zat hierop, hè? Met beelden uit die tekenfilm Watership Down over al die konijntjes. Dat wordt allemaal een beetje sentimenteel gebracht, hè? Konijntje wordt overreden, hè? Konijntje is aan het huilen, weet je wel. Maar wat het konijntje eigenlijk doet, hè? Wat de favoriete hobby van de stampertje is. Nee, dat laten ze niet zien, vrienden. Nee. We gaan naar Queen, vrienden. Met een heel mooi nummer dat geschreven werd door Freddie Mercury. En wat een soort ode was aan Elvis Presley. Een nummer dat we ook vinden op de LP The Game. And this crazy little thing called love.

Dit plaatje was in 1979 een beetje de vreemde eend in de bijt. Popmuziek van de formatie M. En achter M ging plaatsvinden de producer Robin Scott. En New Wave muziek noemen ze dit ook wel. En voor die M werd hij, ja, daar vond hij toch wel een beetje inspiratie toen hij op vakantie was in Frankrijk. Daar ging hij met de metro en dan zag hij op al die metrostations die hele grote M staan met die cirkel eromheen. En dat vond hij wel een leuke naam, vrienden. Daarom noemde hij het ook M en zijn popmuziek. Een van de leukste bands uit 1979 bestond uit 5 personen. Dat was namelijk een bouwvakker, een leerlicht, een indiaan, een cowboy en een politieagent. En dan weet je natuurlijk waar ik het al over heb, hè. Heb ik het natuurlijk over de Village People. Ze scoorden in 1979 een hit met een nummer dat gaat over een christelijke jongerentehuis, de Young Men Christian Association, de YMCA. Ik zei het al, ze kwamen uit Amerika, maar stel je nou eens voor dat ze niet uit Amerika waren gekomen, maar dat ze uit Eindhoven waren gekomen. Dan had de band toch een iets andere naam gehad, want dan was het namelijk de Phillips People.

The Village People, YMCA. Dat was de ene laatste in deze 1979 special van de Gouden Ouwe Club. Hebt u een favoriet jaar dat je zegt van Henk jongen, draai daar eens een keer lekker de plaatje van. Gewoon even een mailtje sturen. polderpophenk@gmail.com en dan wordt dat de dikke mik, vrienden. We sluiten af met, zoals ze dat in Duitsland altijd zeggen, Loef aus Holland, oftewel Patty, Marga en José, de originele bezetting. Scoorde in 1979 twee hits, Casanova en een ander niemandalletje, dat heette Idi Bidi Mighty Mo. En daar sluiten we mee af, vrienden. Ik zeg al, mocht u op- of aanmerkingen hebben, polderpophenk@gmail.com. En volgende keer ben ik er weer met een lekkere nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club. Natuurlijk op Polderpop Radio en natuurlijk ook op Bergijk. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staan nu 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette, 20 minuten oponthoud. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda. Van knooppunt Kleinpolderplein een 30 minuten oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Zwolle voor Apeldoorn 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten oponthoud. Daar is iemand onwel geworden, 1 rijstrook is dicht.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is daarmee niet drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het drukker door wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een 30 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Gorinchem een 30 minuten. A35 Enschede richting Almelo tussen Hengelo en knooppunt Azenlo een 15 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen knooppunt Hintham en Nuland een 15 minuten extra reistijd. Komt ook door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de Straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staat ongeveer 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Rond Utrecht is het wat drukker door werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette is de vertraging een half uur. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Eindhoven richting Os voor Uden een kwartier. Op de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renen 20 minuten oponthoud.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het een graad of 18 in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden. Morgen start de dag in het oosten met wat zon, maar al snel neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en af en toe kan er wat neerslag vallen. Dat geldt vooral voor het noorden en midden van het land. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind de 19 tot 22 graden aan. In de loop van de dag wordt het droger en komt de zon erbij en wordt het wat warmer. Op donderdag staat een zonnige dag op het programma. De wind zit in de zuidwesthoek en is zwak tot matig. Op meerdere plaatsen wordt het een stuk warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het een graad of 25. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassin B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Marhezen 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen een kwartier vertraging door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem wordt aan de weg gewerkt. Daardoor staat er file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. De vertraging is een half uur. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenisse een half uur. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Kuik en Boksmeer een kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: Radio.
1: De beuk erin.
2: Met de hitmiddag. Alleen maar hits.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van Ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam korter. Er zaten nog 300 kilometer bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden een kwartier vertraging na een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uur oponthoud door wegwerkzaamheden. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur oponthoud. Daar is het wegdek beschadigd, 1 rijstrook is dicht. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Westervoort een kwartier oponthoud. Er zat een auto met pech.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen.
9: Another golden weekend.
10: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: En welkom bij de Mabo 2 Club Vrienden, het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. Elke zaterdag en elke dinsdagavond te beluisteren hier. Met in het eerste uurtje aandacht voor de zeezender Radio Noordzee. In dit eerste uurtje van Radio Noordzee hebben we onder andere uit 1972 straks een programmafragment van Ferry Maat. We hebben een fragmentje van Alfred Lagarde uit 1973. En een stukje van Peter de Jager die de Troef 20 presenteert op 24 augustus 1974. En straks in het tweede uur hebben we de allereerste testuitzending vanaf het zendschip De Egier van Radio Delmare. We hebben een fragmentje van Gary Stevens op Swingin' Radio England uit 1966. En een heel leuk fragment van DJ Loke Bode. Die was discjockey bij het Nederlandstalige Radio 227. Een zeezender die voor Nederland uitzond van februari tot juli 1967. Dat allemaal in de komende twee uurtjes hier in de Mabo 2 Club. We begonnen met een lekker instrumentaaltje. En dan moet ik even kijken of ik het goed uitspreek. Jean-Jacques Perry en Gossipo Perpetuo.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: muziek uit het jaar 1972. De formatie Middle of the Road. Een single met een dubbele A-kant. De moord is juist hoorde The Talk of All the USA. Maar de B-kant was ook een hit. Dat was Samson and Delilah. Die stond trouwens twee keer in de hitlijsten genoteerd. De versie van The Middle of the Road. Maar Samson and Delilah stond ook genoteerd van de formatie Big Secret. 1974 was ook de terugkomst van de Nederlandse band The Shoes. Ze hadden een aantal jaren geen hit gescoord. En in 1974 kwamen ze terug met Face to Face. En hierna trouwens Ferry Maat met de top 50 van de 10 juni 1972. Maar eerst The Shoes.
1: Dit is Henkie op Pop de Pop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

0: The Shoes met een face-to-face uit het jaar 1974. We gaan nu terug naar 10 juni 1972. Radio Noordzee, de Nederlandse service, was bijna anderhalf jaar in de lucht en de zaken gingen prima. Er werden hoge luistercijfers gescoord en een van de meest populaire discjockeys van de Nederlandse Radio Noordzee, dat was Ferry Maat. We gaan terug met een top 50 van 10 juni 1972 in presentatie van Ferry Maat.
1: Zomervrouw, u verwendt ze maar weer. Verrukkelijk zo'n complete linzenschotel met bacon. En gezond ook.
2: Lekker, dat is het helemaal.
3: Oh, ik krijg er horen van zeg. Goedemiddag. Bedankt voor de nieuws en weerberichten en het sportprogramma van Algemeen Dagblad tussen 10 en 12. U heeft afgestemd gewoontegetrouw op Radio Noordzee Internationaal. Te ontvangen op de nu volgende golflengte. 220 meter op de middengolf. Dat is 1367 kilohertz. FM-kanaal 4400 megahertz. En op de korte golf de 49 meter Europa-band 6205 kHz. Radio Noordzee internationaal 21 uur per dag op de werkdagen. En in het weekend zoals nu bijvoorbeeld 21 uur plus 3 is 24 uur non-stop het weekend. 10,
4: 9,
3: is 9.
4: We have ignition sequence start.
3: Dat kan ik niet verstaan.
4: The engines are on.
3: Oh ja.
4: 4,
3: 3, ga snel.
4: 2, 1, 0.
3: Goedemiddag.
5: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
3: 4 minuten over 12. Een hartelijk welkom in deze Top 50 show op deze zaterdagmiddag, de 10e juni vandaag. We gaan de Top 50 laten horen die geldig is van de week 10 tot 17 juni. En daar kunt u dan 3 uurtjes lang naar luisteren. Het zaterdagmiddag gebeuren van Radio Noordzee Internationaal. Dan straks van 3 tot 4 uur toekomstmuziek. Onder leiding van Tony Berg natuurlijk. En daarin hoort u de nieuwe trailerschijf, de nieuwe kanskaarten, LP van de week. Noem het maar op, alles wat nieuw is. En uitgebracht is in Nederland de komende week, wat u allemaal kunt gaan kopen. En wat getipt wordt voor de hitlijst die wij tussen 12 en 3 gaan laten horen onder het motto de hits van Coast to Coast. 7 nieuwe vandaag genoteerd in onze Super Top 50. En er zijn er even zoveel verdwenen. Het is 4,5 over 12. Hier is nummer 50, de hekkensluiter voor deze week. Een plaat die één strijderschijf was. 5 plaatsen gezakt, Christian Iron Holt.

Nummertje 50 deze week. Dat is Krusty en de titel is Iron Halls. En we gaan eventjes meteen afscheid nemen van de platen die vandaag verdwenen zijn. Het zijn er 7 in totaal, dat heb ik u dus straks al verteld. En te weten, Cardinal Point met Mama en Papa. Freedom van Mac en Katie Cathone. Tumbling Dice van de Rolling Stones. The Talk of All the USA van Middle of the Road. En natuurlijk die achterkant Samson en Delilah, mag u niet vergeten. Dagen en Nachten, Corrie en de Rekels. Without You van Nilsson en Back Steelerboro van de New Seekers. Ex-strijderschijf. Al die platen gaan de rommelzolder op, maar komen over een half jaartje daar weer vanaf. Al zijn de gouden ouwe te draaien op Radio Roots Internationaal. Voorlopig

is bijna 8 minuten over 12 en u luistert naar onze Nederlandse Top 50 show op deze zaterdagmiddag. 7 nieuwe vandaag en de eerste gaan we nu draaien. Binnengekomen op nummer 49, de bekende Fransman Michel Polnareff. En hij zingt over de vakantie, Holidays.

0: Zo internationaal. Wat een hit zeg. Het is net zoiets als Borriquito verleden jaar, weet u wel. En het zal waarschijnlijk ook wel weer een grote gaan worden in Nederland voor alle Spanje-vaarders van binnenkort. Als u op vakantie gaat, u zult hem nog horen van de zomer daar. Dus haal hem vast in huis en heeft u een voorproefje van de komende vakantie. Binnengekomen als tweede nieuwe voor vandaag op nummertje 48 in de Radio Noordzee Super Top 50. Paco Paco uit Spanje en taka taka taka. It's the chewing gum that makes chewing
1: fun. Chick-chick-chicklets. Kou je fris en voel je fijn met chicklets. Chick-chick-chicklets.
0: We hebben er drie op een rijtje, drie gloednieuwe platen die genoteerd staan vandaag. Op nummer 47, The Beach Boys en de nieuwste hit, You Need a Mass to Help Us, Stand Alone. Dat zijn de Bee Gees. Israël is vandaag gezakt van 28 naar 46 en het heeft niets met de bekende voetballer te maken, geloof ik. Yeah. Hè?
2: Wat? Nee, die Neeskes, die Krol, die Hanegem. Haan.
0: Dat wou ik ook zeggen, meneer Israël van Feyenoord. Ja, oké, okay, dank u wel, dank u, dank u. Dat was Tom van Duinhoven. De Bee Gees gezakt van 28 naar 46 met Israël. Jules, wat doe je het weer leuk? Ik heb...
3: Vreemd dat van de 6 miljoen Nederlanders die dit jaar met vakantie gaan, er nog zoveel zijn die zich niet of nauwelijks laten voorlichten met alle teleurstellingen van dien. Het tijdschrift Reizen verschaft u die informatie. Het wijst u de weg naar onbekende vakantiegebieden. Het geeft praktische tips voor onderweg, maar ook boeiende kleurenreportages. Met het tijdschrift Reizen gaat een nieuwe wereld voor u open. Vraag bij uw tijdschriftenhandelaar naar Reizen. Het blad voor de kritische toerist.
0: Moet je even goed luisteren, Jules. We zijn niet gekomen om te lachen hier vanmiddag, maar wij moeten de luisteraars een serieus programma aanbieden. Wat heet gewoon de Nederlandse top 50 van Radio Noordzee. Maar ik mag hem wel even aan u voorstellen. Jules Stevenaar doet de techniek vanmiddag en dat is in vertrouwde handen. Nummer 45. Nederlandse opname. Gekke plaat trouwens. Hij zakt en hij stijgt en hij is vandaag gezakt. Van 41 naar 45. Vier plaatsen. Verlies voor Ronnie Tober en met een roze jak. Blonde. Ja.

0: De Nederlandse formatie, de Dizzy Man's Band uit Zaandam. Plaatje uit het jaar 1972. En volgens mij is dit het favoriete plaatje van Glennis Grace. De nummer dat heet Jumbo. We gaan naar Alfred Lagarde. Toen Alfred in dienst kwam, was hij nieuwslezer aan boord van het zendschip de Mabo 2. En het zeeleven, dat lag Alfred Lagarde niet zo heel erg best. De beste man was bijna 24 uur per dag zeeziek. En later besloot Alfred Lagarde om de programma's voortaan aan land op te nemen. Ik ga jullie meenemen naar 4 februari 1973. Driemaster met Alfred Lagarde.
1: Omdat jij het bent.

0: Ja, ik begrijp het wel, jongen. Ja, maar ik zou er ook graag even wat willen zeggen. Ugge heet het prachtige lied. En dat komt van Mark van Amstel en Gerard Smit. Jongen, jongen, hij houdt niet op ze. Hoe lang zou die zijn, anders denk je? Een minuutje of 4,5. Ugge.
1: Vruchtbare zomer of zo.
0: Ugge. Het lijkt wel een beetje op ons taaltje, hier de Indianen. Ja. Ugge. Vader Abraham en zijn goede zonen, de kansgeld van Buitengaats, Mark van Amstel en Gerard Smit, kozen deze week als hun plaat waar ze helemaal achter staan natuurlijk met een knipoogje naar het komende carnaval. Het is 11 minuten voor 6:30, halen ze weer terug met allerlei ingewikkelde toestanden. Zou niet, doet hij het of niet?
1: Nou, nog niet erg.
0: Hij doet het nog niet erg. Even kijken.
2: Helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nou, daar gaan we dan zo meteen wel even naar kijken, maar eerst even dit. Voor een rechtstreeks uitzending gaan we nu verbinden met... vergeet u het maar. Dit is gewoon werk van de Edwin Hawkins Singers. Tears of the Joy of Man Desiring. Jesu, Joy of Man's Desiring. Een prachtig arrangement op dit klassieke nummer. En het werd gebracht door niemand minder dan die Edwin Hawkins Singers. Ook weer een kanskaart geweest, als ik me niet vergis, van Nico Steenbergen. Heb ik daar een foutje gemaakt, Hans, of niet?
1: Dacht ik niet.
0: Ja, of van Peter Holland, dat wil ik trouwens van afwezen. Ja. Uitstekende plaat. En u vindt hem, zoals gebruikelijk in dit programma, sorry, alle platen in de Radio Noordzee playlist. Evenals deze, voormalige kanskaart van Dreammaster. Een van de favoriete groepen van Leo van der Groot die dinsdag weer terugkomt. De band and I don't wanna hang about rock and roll shoes.
3: Mama, she done told me she didn't like this rock and roll.
0: Petit Vie ou Je Bleu, dat is een ontzettend goede plaat van Art Sullivan, de opvolger van Ensemble, ook alweer een ontzettend grote hit geweest in heel Europa in feite. En dat was een trein te schrijven op Noordzee, dat weet u nog wel. En dat werd ook een grote hit voor hem in de Super Top 50. Laten we het allerbeste hopen voor deze nieuwe single, Petit Vie ou Je Bleu. Als het aan ons ligt, zal het er niet aan liggen. Het moet natuurlijk bij u liggen, anders wordt het geen hit. Als je hem niet koopt, dan wordt het nooit een hit. Natuurlijk. Dat kan niet, want wij hebben de enige echte eerlijke 50, en dat weet hij.
3: Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Hier is Old Shatterhand en zijn bandido's.
3: Bang, bang, Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Het is 9:59, Mexican bandido. Bang, bang.

0: De grootste hit van Earth and Fire in het jaar 1974, Love of Life. En een nummer dat Johnny Kaagman bijna de kop had gekost in de band. Toen de broertjes Koers dit nummer hadden geschreven en de repetities gaande waren voor de opnames van Love of Life, kreeg Johnny Kaagman het nummer maar niet onder de knie. Het lukte steeds niet en op een gegeven moment begon dat de gebroeders Koers een beetje te irriteren. Ze begonnen zelfs te denken aan het feit of ze Johnny Kaagman niet moesten vervangen door Patricia Pai. Maar uiteindelijk wordt het nummer door de gebroeders Koers in een wat lagere toonzetting geschreven en toen kreeg Johnny het prima onder de knie en het werd een grote hit. En tevens, Johnny bleef bij de band. Love of Life 1974. Het volgende programmafragment komt ook uit 1974. Namelijk vanaf 24 augustus. Radio Noordzee had nog 1 week te gaan voor de definitieve close-down. Aan boord van het zendschip waren een aantal presentatoren waren niet erg lekker. Die waren ziek en die bleven liever in zijn bed liggen dan het programma te doen. Dus mocht nieuwslezer Peter de Jager die mocht buitengaats presenteren op 24 augustus 1974. En het was tevens de Troef 20. Er was een soort tipparade waarin de allernieuwste platen werden voorgesteld. Regelmatig waren er wat platen zoek, want ze wisten we hebben toch nog maar een weekje te gaan. En er werd toch iets anders gedaan met de platen als op de platenspeler leggen. Maar dat hoort u straks allemaal wel in het komende fragmentje. We gaan naar 24 augustus met Peter de Jager, de Troef 20 in Buitengaats.
1: Hoe laat is het?
2: Afijn, later.
1: Hartelijk welkom en welkom gefeliciteerd. Reeds deze aanhef, die u allen weet, praat ik voor die luisteraars die zo onverstandig waren of geen geld meer over hadden betreffende eventuele schaarste. Maar de teerling is nu tenminste gegooid. Daar komt de gongslag. Je weet niet wat je hoort. Buitengaats tussen 6 en 8 uur. 'S Avonds live vanaf de Mebo 2.
3: Radio Noordzee. Luisteraars, goedenavond. U bent live verbonden met het zendschip de Mebo 2 met de Troef 20 in Buitengaats. En zoals u wel gehoord heeft, u hoort niet de stem van Erik Post en niet die van Gerard. Erik is met vakantie. En de stem van Herman de Bruin die ontbreekt ook vanavond. Want Herman die is wel aan boord, maar hij voelde zich niet erg lekker vandaag. En hij voelde zich eigenlijk niet in staat om het programma te doen. Vanavond dus de Troef 20 met Peter Jager. En op nummer 20 is de buitengaats kanskaart. Dat heet Swinging on a Star van Spooky and Sue. Maar die plaat die hebben we niet aan boord gekregen. Wat we wel hebben, dat is nummer 19. Uitstekende nieuwe plaat van Bert Groscola. En het heet Feet Feet on Part.

Nieuw op nummer 18 in de troef 20 van Radio Noordzee. She's got the power. Neil Christian was dat en inderdaad nieuw op nummer 18. Prachtig nieuw geluid van de Buffoons. Dat heet I don't want to go on without you. En dat slaat misschien ook wel een beetje op ons, want het is toch de laatste troef 20.

prachtige muziek was dit van de Buffoons, luisteraars. En ik word een klein beetje in de war gemaakt hier in de studio, want we zijn op zoek geweest naar een aantal platen van de Troef 20 die niet te vinden waren. Ik weet nu waar ze zijn. Want de pannenkoeken die ik op dit moment krijg, daar is een van dus eigenlijk een plaat met een beetje meel eroverheen en zo. Maar nummer 16 hebben we wel. Het is de Ted Bowens kanskaart, Herb Ota en de Song for Anna.

0: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet eens luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.
1: Zeezenders de deur open te zetten. Eigenlijk in zo'n zaak zou voorschrijven in zo'n
2: Als de dagen grijs van de regen te kort zijn om nog licht te geven en de winter langs de bladeren van de bomen scheurt, heb je genoeg aan de programma's van Radio Noordzee om de koude winterdagen door te komen. Geluk is het geluid van de fijne uurtjes. Die worden bezorgd door Ferry Maat, Tony Berk, Leo van der Goot, Ted Bouwens, Dick de Graaf, Mark van Amstel en Hans Molenaar. Voor wie wakker wordt en luistert naar Radio Noordzee op 220 meter, is elke nieuwe dag een wonder. Zonder meer.
3: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig, dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
2: 220, want er is meer.

0: zeezenders de deur open te zetten.
1: Onjuist zijn
0: om nu zo dat te zetten.
1: Van zeezenders
2: de deur met je jas aan. Op de gang nog een laatste slok thee. En gauw in de auto. Met natuurlijk de radio afgestemd op 220 meter. Doe wat je moet doen. Snel en goed. Stem af op Radio Noordzee. Want er is meer.
3: Want er is meer.
4: Er is meer dan een sterveling.
5: In 1974 bracht Jan van Veen een singeltje uit, dat heette Meer. En later heeft hij daar een speciale Radio Noordzee-versie van gemaakt. Dit nummer is nooit op de plaat uitgebracht. Ik draai het vanaf een bandje wat ik ooit van iemand van Radio Noordzee heb gekregen. Meer. En dan de Radio Noordzee-versie van Jan van Veen. We blijven even in 1974. Dat doen we gewoon met een aantal leuke plaatjes uit dat jaar. Bijvoorbeeld van de Sparks. Dat was een hele leuke band. Die bestond uit de twee broers, de Ron en Russell Meal. En dat was vooral Ron Meal. Dat was een beetje een rare snuiter, was dat vrienden. Hij was getooid met zo'n Hitler-snorretje. Hij was de toetsenist en hij stond stokstijf en helemaal stil stond hij altijd achter zijn toetsenbord. Maar ze maakten fantastische muziek. Zoals deze uit 1974, The Sparks and This Town. Ain't Big Enough for the Both of Us. In de Meeboot 2 Club op Polderpop Radio.

0: In februari 1973 werd de suite in Schotland van het toneel af bekogeld. De Schotse fans waren blijkbaar niet gediend van de glitterpakjes en de make-up die de leden van de suite droegen. En dat inspireerde ze tot het schrijven van dit nummer. De Ballroom Blitz, en dat werd een hit in september van 1973. Zo, het eerste uurtje van de Mabo 2 Club zit erop. We gaan zo meteen in het tweede uur gaan we naar de jaren 60. En dat doen we onder andere met Gary Stevens voor Swingin' Radio England in 1966. We hebben wat van Radio 227. Dat was een Nederlandse zeezender die in 1967 uitzond. En de allereerste testuitzending van Radio Delmare vanaf het zendschip De Eger. We sluiten dit eerste uurtje af met een plaatje uit 1972. Met een man die in januari 2022 stierf, 82-jarige leeftijd. R. Dean Taylor, en die R stond voor Richard. Taos, New Mexico. Daarna het nieuws en de commercials. En daarna zit u natuurlijk weer klaar voor het tweede uurtje van de Mabo 2 Club. Tot zometeen.
1: Radio Noordzee International. Smash play.
2: Now.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Haps en Boksmeer is de vertraging 10 minuten. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Welkom terug bij het tweede uurtje van de Meibo 2 Club, het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. En in het tweede uurtje gaan we onder andere terug naar de jaren 60. Dat doen we zo meteen met Swingin' Radio England. Dat was een station dat lag voor de kust van Engeland. Dat was opgezet door Amerikanen. Maar dat was toch allemaal een beetje... De presentatie was toch allemaal een beetje te snel voor de Engelsen. En het ging al vrij snel ter ziele. En toen werd het vervangen door twee Nederlandse stations. Het eerste Nederlandse station dat was Radio Dolfijn. Maar dat sprak ook niet zo heel erg aan. En daarna werd het Radio 227. Een popstation... Dat een hele mooie sound had, maar wat helaas maar een half jaar heeft bestaan. Van deze twee zenders hoort u dadelijk wat fragmentjes. En we gaan terug naar 1978. Het zendschip De Eegier die had zijn anker laten vallen voor de Nederlandse kust. En de allereerste testuitzendingen werden gemaakt met het formidabele vermogen van 300 watt, vrienden. Ja, ja. Als ik me niet vergis was dat René de Leeuw die het presenteerde. Dat allemaal in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Meibo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zee te hoog.
0: En maak van dat Gouden Oude Club naar Meibo 2 Club. Hè. Zijn die jaren die beginnen te tellen.

0: van de LP Introducing the Walker Brothers uit het jaar 1966. Misschien wel een beetje toepasselijke titel voor het zeezenderprogramma My Ship is Coming In. Zometeen gaan we naar 13 augustus 1966 met een heerlijk programma gepresenteerd door Gary Stevens op Swingin' Radio England. Maar eerst vrienden, de Beatles.
1: Weer nemen wij een...
0: ...door Gary Stevens op Swingin' Radio England. Maar eerst vrienden, de Beatles.
1: Weer nemen wij een duik.

0: Van 2 en 9 juli 1966. De Beatles waren het met Paperback Writer. We gaan naar Swingin' Radio England. Dat was een zender die voor de Engelse kust lag vanaf het schip de Laissez-Faire. Stond uit op 227 meter. Het station was opgezet door Amerikanen. En die dachten dan ook om de Amerikaanse radiosound naar Europa toe te brengen. En dat was een kleine misrekening. Want op die hele snelle presentatie, daar zaten de Europese luisteraars niet te wachten. Het station heeft maar een half jaar uitgezonden. En toen was Swingin' Radio England alweer heel snel uit de lucht. De zender werd ook bemand door Amerikaanse discjockeys. En een van die DJ's die elke keer zijn programma's bracht op Swingin' Radio England, dat was Gary Stevens. We gaan terug naar 13 augustus 1966 met Swingin' Radio England.
1: You'll find the fun radiates around Swingin' Radio England.
2: Ah, good morning on you. It's Saturday. Time for our Gary Stevens Musical Museum. Solid gold hits from the

plaatje dat de nummer 5 haalde op de Billboard Hot 100 in april 1967. Dat waren de Five Americans en Western Union. Zometeen gaan we verder met de geschiedenis van Swingin' Radio England. Want dat station werd al vrij snel uit de lucht gehaald en vervangen door een Nederlandse station. Dat ga ik je zo meteen allemaal uitleggen. En eerst nog Beat, vrienden, want zo noemden we het vroeger. Beat, Nederbeat noemen we het ook wel. Uit 1967 van de Nederlandse band The Hunters. Dat was de band waarin onder andere Jan Akkerman samen speelde met zijn helaas overleden broer Cocky Akkerman. En dit was zijn grootste hit, The Russian Spy and I.

De Nederlandse band The Hunters en hun Russian Spy and I. We hadden net een programma fragment van Swingin' Radio England. Dat station begon zijn uitzendingen in mei 1966. Maar de erg Amerikaans getinte uitzendingen die sloegen helemaal niet aan. En de eigenaren van de zender die wilden toch geld verdienen. Dus wordt er in oktober 1966 besloten om Swingin' Radio England te sluiten. En het voortaan te gaan richten op Nederland. Swingin' Radio England werd vervangen door de Nederlandstalige zender Radio Dolfijn. Nou was Radio Dolfijn werd geen popzender, maar een zender met easy listening muziek en heel veel jazzmuziek. En het was ook de eerste station waar Lex Harding begon. Toen nog niet onder zijn artiestennaam Lex Harding, maar nog onder zijn eigen naam Lodewijk den Hengst. Radio Dolfijn blijkt ook geen succes te zijn, het slaat ook helemaal niet aan. En in januari 1967 besluiten ze om Radio Dolfijn te transformeren naar een popstation. En dat lukte wel, vrienden, dat lukte wel. Lex Harding ging mee en daar werd de naam Lodewijk den Hengst dus vervangen door Lex Harding. En die naam die was opgebouwd van zijn favoriete sigarettenmerk, dat was Lexington, daar kwam dat Lex kwam vanaf. En Harding, dat was de achternaam van zijn favoriete Amerikaanse president. Dus zo werd Lodewijk den Hengst Lex Harding. Ik heb voor jullie een heel leuk stukje klaargezet van Radio 227, zoals het station ging heten. Het heeft helaas maar uitgezonden tot juli 1967 en toen ging ook dat station uit de lucht. Het is een programma van 17 juni 1967 en het werd gepresenteerd door Lokbode, Radio 227.

zeer gevoelige plaat, een zeer goede plaat. Nummer 10 deze week op onze Double F Charts. Deze van Scott McKenzie en San Francisco. U luistert op het ogenblik naar uw station 227. De juiste tijd op dit ogenblik is 7 minuten over 6. Dit is nummer 22 op onze Double F Charts. Dat zijn de Bee Gees. To love somebody.

Met aan de flipside van Jackson was dat Nancy Sinatra uit de gelijknamige James Bond film You Only Live Twice, nummer 19 deze week op onze double F charts met een geweldige rode ster.

Lees Humo, het blad waar iedere tiener en tv'er verlangend naar uitkijkt. Verschijnt iedere donderdag. Lees Humo. Dit is nummer 27 deze week op onze Double F Charts.

0: In een uitvoering van de Journeyman Singers nummer 27 deze week op onze Fabulous 50 met een geweldige rode ster Up, Up and Away. En dat is dan een plaats die gedeeld wordt tezamen met Frank Ifield. Een zeer goede kans hebben voor onze Double F Charts.
1: How I love to hear the organ.
0: Dit is Dean Martin in the Chapel and the Moon.

Nummer 5 deze week op onze Double F Chart. Een zeer gevoelige uitvoering van Ray Charles. Here we go again. En dat staat dan op de 5e plaats met een rode ster. Eveneens op onze hitparade staat deze plaat. Althans, stond deze plaat. Het is namelijk een oud goudje. Uit de film The Young Ones, The Shadows and Peace Pipe.

een zeer gevoelige uitvoering van deze Peace Pipe uit de gelijknamige film van The Shadows. We gaan verder met een zeer gevoelige opname van het volgende zangeresje. Dit is Lulu. Nummer 11 deze week op onze Double Life Charts. And let's pretend.

0: de bloempotmannen uit 1967, de Flower Pot Man. En Let's Go to San Francisco. Radio 227, het heeft ongeveer maar een half jaartje uitgezonden. Maar toch zijn er een aantal talenten dus van Radio 227 afgekomen. Onder andere Lex Harding dus, die ging vanaf eind 1967 ging die naar Radio Veronica. Een andere Radio 227 disjockey die ook naar Veronica gegaan was, dat was Tom Collins. En ook Jos van Vliet, die was een disjockey op Radio 227. Die heeft korte tijd voor Radio Veronica gewerkt. En later is Jos van Vliet beroemd geworden als de zanger David Alexander Winter met vooral in 1969 zijn hit Oh Lady Mary. Zometeen, vrienden, gaan we naar Radio Delmare, die de allereerste testuitzendingen brachten vanaf hun zendschip de Eger. Maar eens gaan we een keer lekker naar de jaren 70 met een plaatje dat heel veel gedraaid werd op de Engelse service van Radio North Sea International. Zo moest je dat uitspreken. Dat was een band uit Los Angeles, Crabby Appleton, Go Back, uit dit jaar
1: 1970.

0: 1970. Go Back, Krabby Appleton. We gaan naar Radio Delmare. Dat was een initiatief van onder andere Gerard van Dam. Gerard van Dam die in 1972 ook verantwoordelijk was voor het opnieuw op zee leggen van het zendschip De Mi Amigo van Radio Caroline. Gerard van Dam had een scheepje gekocht, dat heette de Aegir. En dat werd in de haven van Scheveningen werd dat uitgerust tot zendschip. En net voordat het ze uit wilde varen en het schip helemaal klaar is, er stonden 4 zenders aan boord. Er waren 2 complete studio's, een rijk gevulde platendiscotheek. Wordt het schip aangehouden en wordt alles door de Nederlandse politie in beslag genomen. Uiteraard besluit men om het schip dat gelukkig niet in beslag was genomen meteen voor de kust van Nederland te leggen. En daar wordt het later opnieuw voorzien van de zendapparatuur. En de allereerste testuitzending van Radio Delmare op 192 meter. Die werd gemaakt op 25 augustus 1978. En de discjockey was René de Leeuw.
1: We zijn gelukkig lekker koffie kunnen drinken en een paar heerlijke rustige melodietjes. Er waren weer 3 op een rijtje en geef even een overzichtje. We begonnen met een Italiaanse nummer 1 hit van de winter van dit jaar. Die stond nog bijna doorgedrongen tot Nederland, net niet. Mattia Bazzar heette de groep en het nummer heette Solo 2. Daarna hadden we een 9 zangeres Mooi Jackson en If You're Not Back in Love by Monday. En heeft ze nog alle tijd het hele weekend, want het is nu pas vrijdag. En het is precies 12 uur, ook dat nog. Midden in de middag. Daarna horen we Dorothy Moore en een oud succes van Bobby Goldsboro, getiteld With Pearl in Hand. U weet het misschien niet, maar u luistert op het ogenblik naar een testuitzending van Radio Delmare. Het worden er vandaag 2 testuitzendingen. De eerste die is bezig vanaf 11:30. En die duurt nu nog tot 1 uur en de tweede loopt van 2 tot 6. Als alles goed gaat, maar we hebben geweldige technici hier. Die weten zelfs van een schrijfmachine nog een zender te maken. We zijn uit op de 192 meter, oftewel de 1562 kilohertz van de middengolf. En u kunt ons schrijven, want ons adres, wat zo langzamerhand al een beetje bij u bekend moet zijn. Maar goed, hier komt het nog een keer. Radio Delmare. Vic, O-L-D-V-I-C, in het plaatsje Marbella, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje. En wij gaan in ieder geval tot 1 uur door met non-stop muziek. Alleen nu even iets minder rustig dan toen net.

luistert op dit moment naar de eerste officiële testuitzendingen van Radio Wilmar. We zenden uit het 192 meter middengolf, wat overeenkomt met 1562 kHz. Ontvangt u ons goed, ontvangt u ons slecht, hoort u ons, luistert u naar ons op dit moment. Laten we het voor u horen. U kunt gewoon schrijven naar Radio Wilmar, Old Vic, Marbella. En dat ligt in Spanje, u weet wel, het zuidelijke land in Europa. Voor iedereen, met vakantie, of met zijn werk, met zijn wagen, volgeladen en wel te verstaan.

was Henrik allemaal met applaus. Dat was een van de laatste live nummers die Elvis Presley opnam voor hij 16 augustus 1977 overleed. Veel te vroeg overigens. Wat niet te vroeg is, is de tijd. Het is zo'n beetje 10 minuten voor 1 en dat betekent dat de eerste helft van deze testuitzendingen van vandaag er bijna op hebben zitten. We gaan door tot 1 uur en dan straks tussen 2 en 6 weer. U luistert naar Radio Domare, uitzending op de 192 meter van de middengolf, hetgeen overeenkomt met 1562 kilohertz. We hebben weer 3 platen gehad, 3 gouden ouwe ditmaal. We begonnen met de Eagles uit 1975, One of These Nights. Daarna uit 1976, een prachtige ballade van Eric Carmen, getiteld All By Myself. En inderdaad, hij deed het in zijn eentje. En zoals ik dus al zei, van de King Elvis draaiden we van zijn LP Elvis & Concert het overbekende Don McLean werkje And I Love You So. U kunt ons nog altijd schrijven bij Radio Domare, ontvangstrapportjes, verzoekjes, leuke foto's opsturen, enzovoort, enzovoort. Ons adres daarvoor is Radio Domare, Old Vic, dat is O-L-D-V-I-C gespeld. Marbella, dat is het plaatsje en dat spelt men als volgt, M-A-R-B-E-L-L-A. En dat ligt in Spanje en we gaan nog even, als het kan, nog 3 nummertjes draaien voor de klok van 1 uur.

Mark Jacobs aan boord van het zendschip De Mi Amigo. Met zijn eigen interpretatie van de Disco Duck van Rick Dees. We gaan nog een keer lekker terug naar de jaren 60. En dat doen we met David McWilliams. En met dat plaatje met dat heerlijk telefoongeluidje. Dat werd opgenomen in een telefooncel voor de opnamestudio van Abbey Road. Geniet lekker mee met David McWilliams en zijn Days of Burley Spencer.

0: David McWilliams. Hij bracht veel van zijn platen uit op Major Minor Records. Dat was een platenlabel van Philip Solomon. En Philip Solomon was in de jaren 60 mede-eigenaar van Radio Caroline. Het zit erop voor de Mabo 2 Club. Mocht u nog favoriete programmafragmenten hebben van zeezenders, van discjockeys of van plaatjes gewoon uit de zeezenderperiode, gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: En dan heb ik natuurlijk weer de leuke programmafragmentjes voor jullie klaargezet. Als bij de leuke muziek uit de tijd 1964 tot 1989. Ik wens u verder nog een heel fijn weekend. En volgende keer natuurlijk weer lekker afstemmen op dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: Oké, Jacco, dan mag je lekker naar huis. We sluiten dit uurtje af met Super Sister uit 1970. En She Was Naked. Tot de volgende keer. Houdoe.
1: De Mabo 2 Club.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: do. And all the beautiful people too. Other Bob
1: Radio. Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot en met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan begint...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol.
6: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.